0: many more all on one stage. Music, energy, sisterhood, and pure festival vibes from day to night. Get your tickets now at Web Tickets. Rosefest 2026. This is how it should be. Said the city don't feel me. Where women take center stage.
1: This traffic is brought to you by Goldwagen, your trusted supplier of quality vehicle parts for every brand, including Toyota and Suzuki.
2: People always say to me, Barry, how do you keep your car running so smoothly? So, my car's a bit of a snob. It won't settle for just any filter. It demands man filters. So I visit Goldwagen to get my man filters, those premium ones in those iconic yellow-green boxes. Honestly, I've tried telling my car who's in charge, but when it comes to trusted performance, the car wins. Man, the filter your car would choose, if it could talk. Goldwagen, keep on driving.
3: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
1: A ongeluk in Adelaide Park by N12 West na Klipspuit Vallei Weg. Da ongeluk in Edenvale by R24 West na by die N12 snelweg. En laastens 'n versperring op die R21 Noord, dis by die ander rit van die N12 West. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
4: So that's Andrew.
5: Andrew is busy lining up Jack Barrow, Zander. So let me quickly see if I can get him on the line. And like, Jack Barrow, gaan het goed, morgen? My broeder van een andere moeder, hello. Kom in, Jack Barrow. So here's the thing, guys. I mean, we played our AI song that you wrote for Pretoria, for Loftus.
1: Yeah.
5: Rusty made an AI song for Ellis Park.
6: Yeah.
5: Saru made an AI song for them, for the Bulka.
1: Yes.
5: And guess who else has a song for the Bulka? And you won't believe the name. It's called Bomb Squad Blues.
1: Okay.
5: And it's a collab in Jack Barrow op die lijn. Lekker! Hoe gaat het, John?
7: Lekker itself. Ons is lekker. AI nie daar, so jammer daaroor.
5: Julle is pure mens. Pure human. And you are one of the more pure, authentic, real humans I know, my friend. I would expect nothing less. Wat een collab. Wie se idee was het, hoe het gebeur?
7: Ach, ons het al lang al, so wil al lang al allemaal so my song maak, ons chat altijd al oor. En ja, toe kom Rabbi met een lekker vibe, en toe was ons like, cool, this is the one, jy weet, ons het obviously altyd gees as die rugby begin, so, soos wat jy weet, ek is al like, elke keer as daar iets rugby is, is ek soos flippend so amped, dat ek net wil song skryf, so, ja, dit alles net lekker saamgekom, en dis, my eerste keer wat ek saam met Rabbi ook is song skryf, ek het obviously al met die Jewels, maar, ja, die combo is net great, en ek's like, ja, dit het so cool uitgekom, dat actually nou net gelaunch, like letterlijk soos 10 minute terug die music video en die song, ja.
5: Ah, dat is so cool, en die gaan definitief die eerste keer wees wat jy op radio hoor. Het ek die story recht gehoor, ek weet nie of ek recht of verkeerd is soos nie, maar ek dink die finale woord het gekom al achter backstage by Liefde by die Dam, het jy al gestaan en gesê, right, let's just do this, boys.
7: 100%, ja, nee, dit is 100% waar het gebeur het, so ons was allemaal op die, obviously daar so op die line-up, en toe lekker gechat, paar bieren gedrink, en toe ja, soos wat het gaan, die idee is saamgetrek, en ja, van the rest is history, soos hulle sê.
5: The rest is history, jy weet, ek is een groot fan, lekker om met jou op te vang met jou, selle met Jewels en Perele, lekker Robbie Wessels daar so ook in die mix, en about 10 minutes ago, jy het gehoor van Jack Barrow, het hierdie song gelaunch, dis Jewels fantastisch, dis Jack Barrow, dit is Robbie Wessels, ons is so excited oor die bokke wat speel, hierdie naweek morgen op Loftus, in die skotte.
7: Ja, nie, lekker.
5: Dude, dit gaan net lekker, wat een lekker jaar wat voorlee. Ek slaap ons hier teenstaan nie, as het nie sokker is nie.
7: Dit is so crazy, ek bedoel, ek kan nie, dit is, wanneer laatst het ons so baie games gehad, in hierdie tyd van die jaar, dit voel, dit is incredible, dit is so, like, ja, dit is eindelijk amper te erg, my arme lever, like, so nervous, maar, dit is so lekker, om so baie rugby te hee.
5: What a time to be alive in the world right now. Wereldbeker, sokker, rugby, die bokke doen so goed, gou rassie. En hierso is hy nou. Jack, lekker om op te vang. Groete vir almal in die Kaap, hoor.
7: Altyd lekker om met julle te chats. Hopelik sien julle gou-gou daar in studio weer vir 'n slag.
5: Asseblief kom kuier. Jack Parrow almal, saam met Robbie Wessels. En ook die was fantasties. Hier is die eerste speel van Bomb Squad Blues.

0: The way that you touch lives makes us feel warm and fuzzy.
1: Your number one feel-good station. Jacaranda FM. Ik vind nog mijn voeten.